0: Want wat is het met jou?
1: Nine.
0: 801-412-979. 801-412-979. Let me check them all around, please.